0: vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stucwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
1: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering. En onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
2: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
1: Ruby Tools, het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Ruby app voor alle informatie. Of ga naar www.ruby.com.
3: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
4: Bij Medifit Breda draait alles om jou. Persoonlijke begeleiding, slimme trainingsprogramma's en moderne fitness. Van vrije fitness en personal training tot e-gym, Milon en groepslessen. Wil jij sterker worden, fitter leven en resultaat zien? Plan nu een gratis intake via medifitbreda.nl. Medifit Breda. Jouw doelen, onze begeleiding.
5: De Smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
2: Time Out met Angelique, iedere vrijdagmiddag van 12 tot 1 op Nieuws.

0: je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
1: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
2: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
3: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat, tot preventief onderhoud en riolering, en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
4: A-plus geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a-plusgeveltechniek.nl.
5: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
6: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren? Catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen. En kom gezellig langs.
4: Bart's Guitar Platform met Bart. Iedere dinsdagavond van 9 tot 10 op Nieuws.

Yeah!

0: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering. En onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl. Ruby Tools, het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Ruby app voor alle informatie. Of ga naar www.ruby.com.
1: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
2: Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stucwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
3: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
4: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
3: Vossenjacht met Harry. Elke vrijdagavond van 6 tot 8 op Nieuws.

0: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
1: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
2: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
3: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskliningenriool.nl.
4: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren, catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen en kom gezellig langs.
5: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
6: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
7: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws op Nieuws, NEWS. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha, in de zuidelijke provincie Hunan, zijn 21 mensen om het leven gekomen en raakten ruim 60 mensen gewond. Dat meldde Chinese staatsmedia. Wat de oorzaak van de explosie was, is nog onduidelijk. De Chinese president Xi Jinping heeft aangedrongen op een grondig onderzoek. Door de kracht van de explosie sneuvelden deuren en ramen in dorpen in de buurt. De explosie in de vuurwerkfabriek in Changsha was gistermiddag rond 5 uur lokale tijd. In Wageningen is vannacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de stad van de Nederlandse bevrijding. Dat gebeurde bij Hotel de Wereld, waar in 1945 de capitulatie werd getekend. Onder andere twee hoogbejaarde oorlogsveteranen hielpen bij het ontsteken van het vuur. Daarna vertrokken duizenden estafettelopers om het snel verder door het land te verspreiden. Het vuur markeert de start van de bevrijdingsdagviering. In Utrecht wordt het vrijheidsvuur ontstoken als begin van de 14 bevrijdingsfestivals door het land. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk al 7 besmettingen met het Hanta-virus vastgesteld. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn er al 3 mensen overleden en is 1 persoon ernstig ziek. Daarnaast hebben meerdere opvarenden milde klachten. Het schip ligt voor de kust van Kaapverdië met nog 149 mensen aan boord. Er wordt gewerkt aan een medische evacuatie met speciale vliegtuigen. De situatie aan boord wordt nauwlettend in de gaten gehouden. De 2 doden bij het incident in Leipzig van gisteren zijn een 63-jarige vrouw en een 77-jarige man. Zeker 3 mensen raakten zwaar gewond en nog veel meer mensen liepen letsel op. Er werd gesproken over 22 gewonden. Een auto reed gisteren in op een menigte in het centrum van de stad. De 33-jarige Duitse bestuurder is aangehouden door de politie. Volgens justitie handelde hij waarschijnlijk alleen en zonder politiek motief. De premier van de deelstaat Sachsen zei dat hij mentale problemen heeft. Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en een temperatuur van 15 graden. Tot zover het radionieuws op Nieuws, NEWS.
8: De weekendshow met Reinier, elke zaterdagmorgen van 9 tot 12 op Nieuws.
9: Op de A27 Breda richting Gorinchem is de rechterrijstrook dicht bij de brug bij Gorinchem. Er staat 4 kilometer file vanaf Houk, 10 minuten vertraging.
10: Goedemorgen. Dit is het geluid van Nieuws Internet Radio.

0: De Ochtendshow met Reinier. Iedere maandag tot en met vrijdag van 7 tot 9. Op Nieuws en EWS.
1: Er zijn geen bijzonderheden.
2: Goedemorgen. Dit is het geluid van Nieuws Internet Radio.

0: Medifit Breda draait alles om jou. Persoonlijke begeleiding, slimme trainingsprogramma's en moderne fitness. Van vrije fitness en personal training tot e-gym, Milon en groepslessen. Wil jij sterker worden, fitter leven en resultaat zien? Plan nu een gratis intake via medifitbreda.nl. Medifit Breda. Jouw doelen, onze begeleiding.
1: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
2: Iedereen is anders. Andere smaak, andere wensen. Sibo Vloeren zijn wij. Vind jouw stijl en creëer jouw vloer. Jouw vloer in jouw stijl. Sibovloeren.nl.
3: A+ geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
4: Robby Tools. Het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Robby app voor alle informatie. Of ga naar www.robby.com.
5: De Smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
4: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
6: Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stucwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
7: Dit is Dick ter Hark met het Radio Nieuws op Nieuws, NEWS. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan zijn 21 mensen om het leven gekomen en raakten ruim 60 mensen gewond. Dat meldde Chinese staatsmedia. Wat de oorzaak van de explosie was, is nog onduidelijk. De Chinese president Xi Jinping heeft aangedrongen op een grondig onderzoek. Door de kracht van de explosie sneuvelden deuren en ramen in dorpen in de buurt. De explosie in de vuurwerkfabriek in Changsha was gistermiddag rond 5 uur lokale tijd. In Wageningen is vannacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de stad van de Nederlandse bevrijding. Dat gebeurde bij Hotel de Wereld, waar in 1945 de capitulatie werd getekend. Onder andere twee hoogbejaarde oorlogsveteranen hielpen bij het ontsteken van het vuur. Daarna vertrokken duizenden estafettelopers om het snel verder door het land te verspreiden. Het vuur markeert de start van de bevrijdingsdagviering. In Utrecht wordt het vrijheidsvuur ontstoken als begin van de 14 bevrijdingsfestivals door het land. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk al 7 besmettingen met het Hantavirus vastgesteld. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn er al 3 mensen overleden en is 1 persoon ernstig ziek. Daarnaast hebben meerdere opvarenden milde klachten. Het schip ligt voor de kust van Kaapverdië met nog 149 mensen aan boord. Er wordt gewerkt aan een medische evacuatie met speciale vliegtuigen. De situatie aan boord wordt nauwlettend in de gaten gehouden. De 2 doden bij het incident in Leipzig van gisteren zijn een 63-jarige vrouw en een 77-jarige man. Zeker 3 mensen raakten zwaar gewond en nog veel meer mensen liepen letsel op. Er werd gesproken over 22 gewonden. Een auto reed gisteren in op een menigte in het centrum van de stad. De 33-jarige Duitse bestuurder is aangehouden door de politie. Volgens justitie handelde hij waarschijnlijk alleen en zonder politiek motief. De premier van de deelstaat Sachsen zei dat hij mentale problemen heeft. Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en een temperatuur van 15 graden. Tot zover het radionieuws op Nieuws, NEWS.
8: Op de A27 Breda richting Gorinchem staat tussen Geertruidenberg en Werkendam 8 kilometer stilstaand verkeer door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. En op de A59 Den Bosch richting Zonzeel tussen Den Bosch en Nieuwkuik 3 kilometer file.

van Justin Bieber, Hailey, bereidt vanaf september 2026 officieel uit naar Europa. De huidverzorgingslijn zal worden verkocht via bekende Franse keten Sephora. Hoewel Sephora winkels heeft in 17 Europese landen, is de keten momenteel niet fysiek aanwezig in Nederland. Voor de Nederlandse fans zijn de producten echter wel binnen handbereik in de Belgische filialen van de keten of via online kanalen. Gina Spiro scoort deze week haar tweede alarmschijf met de track Material Lover. De officiële soundtrack van de lang verwachte film The Devil Wears Prada 2. Na haar eerste successen met Die on This Hill en The Visitor kiest de zangeres voor een meer op-tempo sound, geproduceerd door gerenommeerde hitmakers Omo PD en Michael Pollack. Inhoudelijk is de single een ode aan de authenticiteit en een echte ervaring in de tijd die gedomineerd wordt door social media en

Back uit 1984 met Prince and the Revolution met When Doves Cry hier bij de ochtendshow op de daverende dinsdag van NEWS. Met zometeen uit de hitlijst Bella Key. Tot die tijd doen we het met Denise.

0: weeroverzicht.
1: Vandaag hebben we een tweedeling in het land. In het zuidoosten zijn er veel wolkenvelden met een beetje regen, terwijl het noordwesten de zon geregeld schijnt. Bij een noordelijke wind wordt het maximaal 14 tot 16 graden. Morgen wordt het met maximaal

0: 5 over half 8 geworden op deze dinsdagochtend 5 mei. Gaan we zo verder gaan met Lil Steven en Ruben Blades met Bitterfruit. Maar eerst de headlines van het nieuws en de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Nieuws NEWS. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan zijn 21 mensen om het leven gekomen en raakten ruim 60 mensen gewond. In Wageningen is vannacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de stad van de Nederlandse bevrijding. Dat gebeurde bij Hotel de Wereld, waar in 1945 de capitulatie werd getekend. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk al 7 besmettingen met het Hanta-virus vastgesteld. De 2 doden bij het incident in Leipzig van gisteren zijn een 63-jarige vrouw en een 77-jarige man. Een auto reed gisteren in op een menigte in het centrum van de stad. Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en een temperatuur van 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Nieuws NEWS.
2: Ochtendspits stelt weinig tot niks voor. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat wel een file door een ongeluk. Tussen Beverwijk Oosten knoopt het Rotterpolderplein. 10 minuten vertraging in 5 kilometer file. A59 Den Bosch Zonzeel tussen Engelen en Nieuwkuik. 4 kilometer file en 10 minuten vertraging.
3: Werkdag, jouw start van de dag. De ochtendshow met Reinier Witbolsveugen.

Goed, Little Steven en Rhythm Blades hier bij de ochtendshow op deze dinsdagochtend 5 mei. Tot aan 8 uur onderweg de artiest van de week, Bananarama. We hebben Stefan Atiers, Debbie Gibson en UB40 met nu uit 1980 on the radio. Dit is Donna Summer.

Love in the First Degree, een van hun grootste Eurobeat-knallers van het album Wow. De dames gebruikten juridische termen als metafoor voor liefde, wat in 1987 goed was voor 7 weken top 40 en een piekpositie van nummer 13 in de Nederlandse top 40.

Driver Seat, een top 40 notering uit 1980 van Sniff and the Tears. En daarmee is het 8 minuten voor 8 geworden. En gaan we richting het tweede uur van de ochtendshow op deze dinsdagochtend 5 mei. Die we aftrappen met Italo Disco van Silver Pozzoli met Step by Step. Verder het komende half uur ABC, G-Lo, Kylie Minogue, Aerosmith en Olivia Dean. En dit uur nog voor je, The Watchdogs van UB40 naar Debbie Gibson en

0: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleeningenriool.nl.
1: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
2: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
3: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com. Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren? Catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij Het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen en kom gezellig langs.
4: De Smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is de plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
5: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
6: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws op Nieuws, NIWS. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan zijn 21 mensen om het leven gekomen en raakten ruim 60 mensen gewond. Dat meldde Chinese staatsmedia. Wat de oorzaak van de explosie was, is nog onduidelijk. De Chinese president Xi Jinping heeft aangedrongen op een grondig onderzoek. Door de kracht van de explosie sneuvelden deuren en ramen in dorpen in de buurt. De explosie in de vuurwerkfabriek in Changsha was gistermiddag rond 5 uur lokale tijd. Bij een mijnexplosie in Colombia zijn 9 doden gevallen. 12 mijnwerkers zitten nog opgesloten. De explosie in de mijn, 75 kilometer ten noorden van de hoofdstad Bogota, is waarschijnlijk veroorzaakt door een ophoping van gassen, laat de gouverneur van de regio weten. Op welke diepte de mijnwerkers zitten is nog onduidelijk. In het Zuid-Amerikaanse land zijn geregeld mijnongelukken die vaak worden veroorzaakt door slechte ventilatie. In 2023 kwamen bij een mijnongeluk in een mijn in dezelfde regio in Colombia meer dan 20 mensen om het leven. Vannacht is in Wageningen, de stad van de Nederlandse bevrijding, traditiegetrouw het bevrijdingsvuur ontstoken. Dat gebeurde bij Hotel de Wereld, waar in 1945 de capitulatie werd getekend. Onder andere 2 hoogbejaarde oorlogsveteranen hielpen bij het ontsteken van het vuur. Daarna vertrokken duizenden estafettelopers om het snel verder door het land te verspreiden. Het vuur markeert de start van de viering van Bevrijdingsdag. In Utrecht wordt het vrijheidsvuur ontstoken als begin van de 14 bevrijdingsfestivals door het land. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk al 7 besmettingen met het Hanta-virus vastgesteld. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn er al 3 mensen overleden en is er 1 persoon ernstig ziek. Daarnaast hebben meerdere opvarenden milde klachten. Het schip ligt voor de kust van Kaapverdië met de 149 mensen aan boord. Er wordt gewerkt aan een medische evacuatie met speciale vliegtuigen. De situatie aan boord wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en een temperatuur van 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws op Nieuws, NIWS.
7: Er is niet echt een ochtendspits. Er staan wel wat files op de A9 Amstelveen richting Alkmaar bijvoorbeeld. 7 kilometer tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Velzen. Er is een ongeluk gebeurd, er is maar 1 rijstrook open. Dat geeft een half uur vertraging. 20 minuten extra reistijd op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Papendrecht en knooppunt Ridderkerk staat ook 7 kilometer file. Daar zijn door een ongeluk 3 rijstroken dicht.

beste van 1985 bracht ons bij het tweede uur van de ochtendshow op deze dinsdagochtend 5 mei 2026. Tot 9 uur zijn we er met jouw muzikale begeleiding in de vroege ochtenduren.

0: shownieuws.
1: Het iconische zwarte leren jasje van George Michael uit de videoclip Fave uit 1987 is donderdag bij Veilinghuis Pop Store in Londen verkocht voor maar liefst 176.400 pond, oftewel 204.000 euro. Het jasje van het merk La Rocca, dat Michael ook droeg tijdens zijn tournee in 1988, markeerde een historisch moment. Het is het duurste kledingstuk van de zanger dat er ooit op een veiling is geveild. Michael verklaarde ooit dat hij de styling destijds volledig zelf deed, omdat hij geen stylist kon betalen. Bebe Rexha omschrijft haar nieuwe single New Religion op Instagram als haar liefdesbrief aan de muziek. De track die haar 17e top 40 hit markeert, ontstond tijdens een persoonlijke depressieve periode.

Better the Devil You Know hoorden we. En daarmee is het 7 voor half 9 geworden. Zometeen uit de hitlijst van dit moment Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Maar we gaan eerst 1993 samen met Aerosmith. Hier is Crying.

0: mee.
1: Het weeroverzicht.
2: Terwijl het noordwesten momenteel geniet van zon, heeft het zuidoosten te maken met bewolking, lichte regen en dat bij een temperatuur van 16 graden. Morgen leveren we verder in. Door een noordenwind wordt het niet warmer dan 12 à 13 graden. En ook donderdag voelt het door de noordwestenwind nog fris aan. Maar er is goed nieuws voor de lange termijn. Na donderdag klaart het op en breekt een periode aan met overwegend droog en zonnig weer. Waarbij de temperatuur volgend weekend weer flink in de lift zit.
1: Lekker wakker worden met verse koffie en de grootste pophits. Dit is de Ochtendshow.

0: 9. We gaan zo verder met de G-Calls Band en Centerfold. Maar eerst gaan we kijken naar de headlines voor het nieuws en de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Nieuws NEWS. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan zijn 21 mensen om het leven gekomen en raakten ruim 60 mensen gewond. In Wageningen is vannacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de stad van de Nederlandse bevrijding. Dat gebeurde bij Hotel de Wereld, waar in 1945 de capitulatie werd getekend. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk al 7 besmettingen met het Hanta-virus vastgesteld. De 2 doden bij het incident in Leipzig van gisteren zijn een 63-jarige vrouw en een 77-jarige man. Een auto reed gisteren in op een menigte in het centrum van de stad. Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en een temperatuur van 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Nieuws NEWS.
2: Er is geen sprake van een ochtendspits. Er staan een paar files op de A15. Gorinchem richting Rotterdam staat tussen Papendrecht en Knoopend Ridderkerk 8 kilometer file. Er zijn 3 rijstroken dicht door een ongeluk en de vertraging in de file is een half uur. Op de A16 Breda richting Rotterdam een kwartier vertraging tussen Dordrecht en Knoopend Ridderkerk 7 kilometer file.

Santa Falls, een hitnotering uit 1982 van de G-Gals Band. En daarmee is het 8:50 geworden hier bij de ochtendshow. Op deze dinsdagochtend 5 mei. De laatste 20 minuten waar we onderweg zijn naar Peter Houterpen. Met de tijd staat even stil. Straks tussen 9 en 12. De Osmonds onderweg uit 73 met Down by the Lazy River. Naar Stevie Wonder. Hier

0: Down by the Lazy River. En daarmee is het 14 voor 9. Tijd om de geschiedenisboeken erbij te gaan pakken.
1: De popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
0: 5 mei 1963. Tijdens het Londense NME Poolwinners Concert stonden de Beatles en de Rolling Stones voor het eerst samen op hetzelfde affiche. De historische momenten brachten deze twee grootste Britse bands van het decennium samen op één podium voor een uitzinnig publiek. 1973, Led Zeppelin verbrak het toeschouwersrecord van de Beatles door op te treden voor maar liefst 56.800 fans in het Tampa Stadium in Florida. Het concert leverde de band in één avond meer dan $300.000 op, wat destijds een ongekend recordbedrag was. 1988, de Britse zangeres Adele werd geboren in Londen als Adele Laurie Blue Atkins. Ze zou later uitgroeien tot een van de meest succesvolle artiesten van de 21ste eeuw, met haar soulvolle stem en emotionele albums als 1921 en

to Bart van Heuvel. Je hoort hem dan met Bart's Guitar Platform. Wij melden ons morgen weer op de waanzinnige woensdag van nieuws. Even na 7 uur om jouw muzikaal te begeleiden tussen het opstaan en naar je werk te gaan met een nieuwe verse ochtendshow. Voor vandaag heb ik nog klaarstaan Animal van Def Leppard. Morgen is er een nummer 1 hit uit 1979. De mannen, hoe ze eruit zagen, dat wisten we niet, want ze zaten verborgen achter een gezicht vol met smink. We hebben het over Kiss en I Was Made For Loving You. Tot morgen.

0: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
1: Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stucwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
2: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
3: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
4: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
5: Iedereen is anders. Andere smaak, andere wensen. Sibo Vloeren zijn wij. Vind jouw stijl en creëer jouw vloer. Jouw vloer in jouw stijl. Sibovloeren.nl.
4: Ruby Tools. Het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Ruby app voor alle informatie. Of ga naar www.ruby.com.
6: DJ School International Breda is dé DJ-school van Europa. Waar iedereen terecht kan voor professionele DJ- en producerlessen.

0: Victor Hark met het radionieuws op Nieuws, NEWS. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan zijn 21 mensen om het leven gekomen en raakten ruim 60 mensen gewond. Dat meldde Chinese staatsmedia. Wat de oorzaak van de explosie was, is nog onduidelijk. De Chinese president Xi Jinping heeft aangedrongen op een grondig onderzoek. Door de kracht van de explosie sneuvelden deuren en ramen in dorpen in de buurt. De explosie in de vuurwerkfabriek in Changsha was gistermiddag rond 5 uur lokale tijd. Bij een mijnexplosie in Colombia zijn 9 doden gevallen. 12 mijnwerkers zitten nog opgesloten. De explosie in de mijn, 75 kilometer ten noorden van de hoofdstad Bogota, is waarschijnlijk veroorzaakt door een ophoping van gassen, laat de gouverneur van de regio weten. Op welke diepte de mijnwerkers zitten is nog onduidelijk. In het Zuid-Amerikaanse land zijn geregeld mijnongelukken die vaak worden veroorzaakt door slechte ventilatie. In 2023 kwamen bij een mijnongeluk in een mijn in dezelfde regio in Colombia meer dan 20 mensen om het leven. Vannacht is in Wageningen, de stad van de Nederlandse bevrijding, traditiegetrouw het bevrijdingsvuur ontstoken. Dat gebeurde bij Hotel de Wereld, waar in 1945 de capitulatie werd getekend. Onder andere 2 hoogbejaarde oorlogsveteranen hielpen bij het ontsteken van het vuur. Daarna vertrokken duizenden estafettelopers om het snel verder door het land te verspreiden. Het vuur markeert de start van de viering van Bevrijdingsdag. In Utrecht wordt het vrijheidsvuur ontstoken als begin van de 14 bevrijdingsfestivals door het land. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk al 7 besmettingen met het Hanta-virus vastgesteld. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn er al 3 mensen overleden en is er 1 persoon ernstig ziek. Daarnaast hebben meerdere opvarenden milde klachten. Het schip ligt voor de kust van Kaapverdië met de 149 mensen aan boord. Er wordt gewerkt aan een medische evacuatie met speciale vliegtuigen. De situatie aan boord wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en een temperatuur van 15 graden. Tot zover het radionieuws op Nieuws, NEWS.
1: Staat een file op de A2 Utrecht-Amsterdam bij de Leidse Rijntunnel. 3 kilometer en de vertraging is 5 minuten. A15 Gorinchem richting Rotterdam. 7 kilometer file tussen Papendrecht en Knoopend Ridderkerk. De vertraging is 20 minuten, maar de weg is weer vrij op de A16 Breda-Rotterdam. Bij Knoopend Ridderkerk 5 minuten vertraging.

sommigen van jullie al opgevallen. Een goed verstaander heeft immers maar een half woord nodig. Maar de eerste vijf platen van vandaag hadden allemaal het woord free in zich. En die laatste drie, dat waren respectievelijk Spandau Ballet en Be Free With Your Love. Daarna Cream en I Feel Free. En zojuist natuurlijk Albert Hammond en The Free Electric Band. Ja, alle platen en of artiesten dragen vandaag het woord free, freedom, vrijheid of vrij in zich. En dat heeft natuurlijk te maken met de dag van vandaag. 5 mei, Nationale Bevrijdingsdag. En dat is een groot goed vandaag de dag. Weet je trouwens waar ook het woord free in zit? In Freek van Suzanne en Freek. En dit is van ongeveer een half jaar geleden. Niemand op nieuws. In de tijd staat even.

Tom Petty en Free Fallin. Alle platen en of artiesten dus vandaag in het teken van vrij, vrijheid, free of freedom. In verband met de Nationale Bevrijdingsdag 5 mei. Dat geldt tevens voor het triootje om 11:30. De meezinger om 22:30. En het item van nu 9:30. De hit die

Even een kleine resume. Na de floptopper van 9:30 hadden we Freeze Frame van de J Gaz Band. Good Morning Freedom van Blue Mink. En dit was Free as a Bird van The Beatles. Single uitgebracht in december 1995. Het nummer werd oorspronkelijk geschreven en opgenomen in 1977 als een thuisdemo door John Lennon. En in 1995, 25 jaar na hun breuk en 15 jaar na de moord op Lennon, brachten de toen nog levende bandleden Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr een studioversie uit waarin de demo was verwerkt. En de single werd uitgebracht door Apple Records als onderdeel van de promotie voor de videodocumentaire The Beatles Anthology en het verzamelalbum Anthology One. Free as a Bird dus van The Beatles. En later verschenen trouwens ook nog Real Love en Now and Then, ver na de breuk van

Roll Got To Be Free. I Just Got To Be Free, zong Denise Williams hier. En dat is geen vanzelfsprekendheid. Vandaag de dag zeker niet met al die oorlogen om ons heen. Maar het is vandaag wel bevrijdingsdag en we staan extra stil op deze nationale bevrijdingsdag. Namelijk met liedjes en of artiesten met free, freedom, vrij of vrijheid in zicht. En dat doen we tot 12 uur. In de tijd staat even stil. En soms zou je een vogel...

0: Plus geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via aplusgeveltechniek.nl.
1: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
2: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
3: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren? Catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen en kom gezellig langs.
4: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
5: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
6: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
7: Dit is Dick ter Hark met het Radio Nieuws op Nieuws, NEWS.
8: Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan zijn 21 mensen om het leven gekomen en raakten ruim 60 mensen gewond. Dat meldde Chinese staatsmedia. Wat de oorzaak van de explosie was, is nog onduidelijk. De Chinese president Xi Jinping heeft aangedrongen op een grondig onderzoek. Door de kracht van de explosie sneuvelden deuren en ramen in dorpen in de buurt. De explosie in de vuurwerkfabriek in Changsha was gistermiddag rond 5 uur lokale tijd. Bij een mijnexplosie in Colombia zijn 9 doden gevallen. 12 mijnwerkers zitten nog opgesloten. De explosie in de mijn, 75 kilometer ten noorden van de hoofdstad Bogota, is waarschijnlijk veroorzaakt door een ophoping van gassen, laat de gouverneur van de regio weten. Op welke diepte de mijnwerkers zitten is nog onduidelijk. In het Zuid-Amerikaanse land zijn geregeld mijnongelukken die vaak worden veroorzaakt door slechte ventilatie. In 2023 kwamen bij een mijnongeluk in een mijn in dezelfde regio in Colombia meer dan 20 mensen om het leven. Vannacht is in Wageningen, de stad van de Nederlandse bevrijding, traditiegetrouw het bevrijdingsvuur ontstoken. Dat gebeurde bij Hotel de Wereld, waar in 1945 de capitulatie werd getekend. Onder andere 2 hoogbejaarde oorlogsveteranen hielpen bij het ontsteken van het vuur. Daarna vertrokken duizenden estafettelopers om het snel verder door het land te verspreiden. Het vuur markeert de start van de viering van Bevrijdingsdag. In Utrecht wordt het vrijheidsvuur ontstoken als begin van de 14 bevrijdingsfestivals door het land. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk al 7 besmettingen met het Hanta-virus vastgesteld. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn er al 3 mensen overleden en is er 1 persoon ernstig ziek. Daarnaast hebben meerdere opvarenden milde klachten. Het schip ligt voor de kust van Kaapverdië met de 149 mensen aan boord. Er wordt gewerkt aan een medische evacuatie met speciale vliegtuigen. De situatie aan boord wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en een temperatuur van 15 graden. Tot zover het radionieuws op Nieuws NEWS.
9: Er staat een file op de A1 Duitse grens richting Hengelo. Tussen Oldenzaal en Hengelo 10 minuten vertraging in 4 kilometer file. Door bergingswerkzaamheden op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Echteld en Tiel West 4 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is bijna 10 minuten.

maandag, woensdag en donderdagmorgen tussen 9 en 12 presenteert Peter Houtenpen het beste uit meer dan 60 jaar popmuziek. De tijd staat even stil op Nieuws NI.

uit alle uithoeken en windstreken. Die plaatjes over free, vrij, vrijheid of freedom. Want dit was er een uit 1994 van, misschien hadden jullie ze wel herkend. The Two Brothers on the Fourth Floor and Let Me Be Free. Daarvoor uit de 80s Set Me Free van Jackie Graham. En uit de 60s The Who and I'm Free. En dit komt trouwens ook uit de 60s en is van The Byrds.

van 9 tot 12. Naar de tijd staat even stil. Voor je eigen best wil. Op nieuws.

Highway of Love was van de Queen of Soul, Aretha Franklin. En afkomstig van haar 30ste studioalbum, uitgebracht in 1985, Who's Zoomin' Who. En de saxofonist die je hoorde in Freeway of Love was niemand minder dan Clarence Clemons, voormalig bandlid van de E Street Band, de begeleidingsband van Bruce Springsteen. God hebben zijn ziel, dat geldt overigens ook voor Sylvester, die hoorde je ook in de achtergrond. God hebben zijn ziel. En de hoes van Freeway of Love bevatte een roze Cadillac. En dat was ook de reden dat er op haar rouwstoet in augustus 2018 1000 roze Cadillacs haar begeleiden.

0: free, set them free. Dat heb ik meegehoord vanochtend. Dat was Sting. En daarvoor hadden we Moon. Die begonnen ooit op te treden onder de naam The Moons. Kwamen uit Arnhem, opgericht in 1964. En daar hebben best wel bekende muzikanten ooit meegespeeld in Moon. Onder andere Herman Brood, Arnie Treffers, later van Longtour Ernie en de Shakers, en Jan Rietman. Hey, ik heb nog een leuke gevonden van Ellie en Rickert.
1: Lekker hoor, die muziek.
0: Alles is vrij. Hey.

0: voor professionele DJ- en producerlessen. Wij werken aan jouw muzikale talent. Kijk op de website www.djschoolinternational.com voor meer informatie. DJ worden is meer dan op een playknop drukken.
1: De Smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
2: Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stucwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
3: Bij Medifit Breda draait alles om jou. Persoonlijke begeleiding, slimme trainingsprogramma's en moderne fitness. Van vrije fitness en personal training tot e-gym, Milon en groepslessen. Wil jij sterker worden, fitter leven en resultaat zien? Plan nu een gratis intake via medifitbreda.nl. Medifit Breda. Jouw doelen, onze begeleiding.
2: Iedereen is anders. Andere smaak, andere wensen. Sibo Vloeren zijn wij. Vind jouw stijl en creëer jouw vloer. Jouw vloer in jouw stijl. Sibovloeren.nl.
4: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl. Robi Tools, het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Robi app voor alle informatie. Of ga naar www.robi.com.
5: A-plus geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a-plusgeveltechniek.nl.
6: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
7: Dit is Dikter Hark met het Radio Nieuws op Nieuws NIWS.
8: In Park Transwijk in Utrecht begint rond 12 uur vanmiddag het Nationale Bevrijdingsfestival. Op die plek wordt het bevrijdingsvuur ontstoken en gaan alle 15 bevrijdingsfestivals in het land van start. In Nederland leven nog ruim 800.000 mensen die het einde van de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Dat blijkt uit een analyse van het persbureau ANP op basis van cijfers van het CBS. Het statistiekbureau heeft berekend dat het aantal mensen dat de bevrijding in 1945 heeft meegemaakt in 2035 rond de 200.000 ligt. In 2016 waren dat er nog zo'n 1,9 miljoen. Bij een droneaanval op de kerncentrale van Zaporizhia is meetapparatuur beschadigd. Dat hebben specialisten van het Internationaal Atoomenergieagentschap IAEA vastgesteld. De kerncentrale in het zuidoosten van Oekraïne is de grootste van Europa. Het complex werd in de eerste weken van de Russische invasie van Oekraïne in 2022 door Russische troepen ingenomen. Sindsdien beschuldigen beide partijen elkaar geregeld van militaire acties rond de centrale die de veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan zijn zeker 26 mensen om het leven gekomen en raakten ruim 60 mensen gewond. Dat melden Chinese staatsmedia. Wat de oorzaak van de explosie was, is nog onduidelijk. De Chinese president Xi Jinping heeft aangedrongen op een grondig onderzoek. Door de kracht van de explosie sneuvelden deuren en ramen in dorpen in de buurt. De explosie in de vuurwerkfabriek in Changsha was gistermiddag rond 5 uur lokale tijd. Bij een mijnexplosie in Colombia zijn 9 doden gevallen. 12 mijnwerkers zitten nog opgestoten. De explosie in de mijn, 75 kilometer ten noorden van de hoofdstad Bogota, is waarschijnlijk veroorzaakt door een ophoping van gassen, laat de gouverneur van de regio weten. Op welke diepte de mijnwerkers zitten is nog onduidelijk. In het Zuid-Amerikaanse land zijn geregeld mijnongelukken die vaak worden veroorzaakt door slechte ventilatie. In 2023 kwamen bij een mijnongeluk in een mijn in dezelfde regio in Colombia meer dan 20 mensen om het leven. Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en een temperatuur van 15 graden.
7: Tot zover het radionieuws op Nieuws NIWS.
9: De A12 Arnhem richting de Duitse grens staat door de grenscontrole 2 kilometer file tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens. De vertraging is 10 minuten.

0: dinsdag, woensdag en donderdagmorgen tussen 9 en 12 presenteert Peter Houtenpen het beste uit meer dan 60 jaar popmuziek. De tijd staat even stil op Nieuws NIWS. Peter Houtenpen.
1: Goedemorgen.

0: Dat is een nummer van de in Zambia geboren Zimbabwe.
1: En nou goed, ja. Langzaam praten en articuleren.
0: Zimbabweaanse zangeres.
2: Oh, Tsjechi.

0: Straks hadden we als eerste van dit drietal Marco Borsato samen met Lange Frans. En nou weet ik wel dat Marco Borsato ooit het ultieme bevrijdingsdaglied heeft gemaakt. Vrij zijn. Maar mensen, ik vind dat zo'n ontiegelijk zeiknummer. Nee, dan vind ik Marco Borsato en Lange Frans vele malen beter. Vrij heette dat liedje. Vervolgens hadden we Free Ride van de Edgar Winter Group. En zojuist gingen we...
1: terug naar de jaren 90.
0: Met Anita Meijer en Freedom. Over twee liedjes, het triootje, ook in het teken van vrij...

0: dag op deze 5e mei. I want to break free, dat was Queen.
1: Wat hebben de drie volgende nummers met elkaar gemeen? Zit het in de titel? Heeft het met de artiest te maken? Gaat het om het thema van de liedjes? Of is het toch iets anders? Denk en puzzel mee. Dit is het triootje van de dag.

En natuurlijk had ook het triootje van vandaag zich aangepast aan Bevrijdingsdag 5 mei. Want we hadden hier drie liedjes in het teken van vrijheid, freedom of Freiheit op zijn Duits. We begonnen namelijk met Freiheit en Play It Cool, de band die ook bekend is als Münchener Freiheit. In het midden hadden we Wham en Freedom en zojuist op zijn Nederlands Hans de Boy en Vrijheid. We zijn intussen begonnen aan de laatste 20 minuten van de tijd staat even stil op deze dinsdag. En die gaan in met White Lion.

0: De dames van En Vogue en Free Your Mind. Een alternatieve versie van dit nummer verscheen overigens op het album Barcelona Gold. Dat in het teken stond van de Olympische Zomerspelen in 1992.
1: De tijd is rijp voor een gevoel.

0: laatste boodschap van vanochtend. Want de tijd van de tijd staat even stil, zit er zo goed als op. Free the People van Delaney en Bonnie and Friends. En zometeen heb ik er nog eentje met Vrij. Dat is wel een andere Vrij dan alle andere liedjes die we vanochtend gedraaid hebben. Vrij met mij namelijk, van Rutger Kot.
1: Ik ben blij dat de tijd om is.

0: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren, catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij Het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen en kom gezellig langs.
1: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
2: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
3: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
4: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
5: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
6: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op NIWS. Uit cijfers van het consumentencollectief United Consumers blijkt dat de adviesprijs voor benzine in Nederland opnieuw gestegen is. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn automobilisten de laatste tijd steeds meer geld kwijt aan benzine. Vorige week lag de prijs voor een liter euro 95 al op ruim 2,60 euro. Vandaag is dat ruim 2,63 euro. Deze adviesprijs wordt over het algemeen bij tankstations langs de snelweg betaald. Elders ligt de literprijs tot tientallen centen lager. Volgend jaar mogen Belgische supermarkten weer sigaretten gaan verkopen. Sinds april vorig jaar mochten winkels groter dan 400 vierkante meter dat niet meer. En dus stapte belangenorganisatie buurtsuper.be en tabaksproducent Philip Morris naar de rechter. Het grondwettelijk hof oordeelde dat de regering een discriminerende opdeling tussen kleine en grote supermarkten maakte en verklaarde het verbod onwettig. De Belgische regering kreeg tot 1 januari volgend jaar de kans om een nieuwe wet in elkaar te zetten, maar ziet daarvan af. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft zijn land de afgelopen maand het aantal middellange afstandsaanvallen op Rusland verdubbeld en is de intentie om die aanvallen te blijven opvoeren. Zelensky noemt geen aantallen en schrijft verder ook niets over het effect van die aanvallen. Wel meldt hij 35.000 doden of ernstige gewonden aan Russische zijde. Zelensky zegt dat het absoluut essentieel is om het aantal missies met onbemande voertuigen, zogenoemde UGV's, te verhogen. Bij een nieuwe Amerikaanse aanval op een vermeende drugsboot die door het Caribisch gebied voer, zijn twee opvarenden om het leven gekomen. Volgens het Amerikaanse centrale commando Southcom werd de boot gebruikt door een terroristische organisatie. De boot werd aangevallen op een bekende drugsroute. Sinds september hebben de Verenigde Staten tientallen aanvallen uitgevoerd op vermeende drugsboten in de Stille Oceaan en het Caribisch gebied. Daarbij kwamen rond de 200 mensen om het leven. Het weer grotendeels bewolkt met in het zuidoosten af en toe regen. Elders ook wat zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het 15 graden. Tot zover het radionieuws op NIWS.
8: Op de A1 Hengelo-Duitse grens door de controles 2 kilometer file vanaf de Lutte 10 minuten vertraging tot aan Duitsland. Op de A28 Zwolle richting Assen tussen Bijlen en Assen-Zuid 5 kilometer file en een kwartier vertraging. A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Nijmegen-Dukenburg en afrit Nijmegen 3 kilometer file.
9: Jouw lunch op Nieuws Internet Radio met Time Out.

0: Duitse grens door de controles 10 minuten vertraging in 3 kilometer file vanaf Zevenaar tot aan de Duitse grens. A16 Rotterdam-Breda bij Afrit Dordrecht Centrum 5 minuten vertraging in 3 kilometer file. A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Malden en Afrit Nijmegen 5 kilometer file en 10 minuten vertraging.
1: Lunchen wordt nog lekkerder.

0: De Smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
1: Robitools, het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Robi app voor alle informatie of ga naar www.robi.com.
2: DJ School International Breda is dé DJ-school van Europa. Waar iedereen terecht kan voor professionele DJ- en producerlessen. Wij werken aan jouw muzikale talent. Kijk op de website www.djschoolinternational.com voor meer informatie. DJ worden is meer dan op een playknop drukken.
3: A Plus Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via aplusgeveltechniek.nl.
4: Iedereen is anders. Andere smaak, andere wensen. Sibo Vloeren zijn wij. Vind jouw stijl en creëer jouw vloer. Jouw vloer in jouw stijl. Sibovloeren.nl. Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stucwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
5: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
6: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op NIWS. Volgens werkgeversorganisatie AWVN hebben steeds meer mensen jaarlijks op 5 mei vrij. Het wordt tegenwoordig steeds vaker in cao's geregeld. Het aantal cao's waarin 5 mei als vrije dag is opgenomen steeg van 8% in 2022 naar 13% vorig jaar. Vooral leraren en ambtenaren hebben op deze dag vrij, maar ook veel kinderopvanglocaties zijn gesloten. Bevrijdingsdag is een officiële feestdag, maar geen automatische vrije dag, behalve in een lustrumjaar. De Wereldgezondheidsorganisatie vermoedt dat aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius mensen elkaar ook hebben kunnen aansteken met het Hantavirus. Het is goed mogelijk dat de eerste besmetting buiten het schip plaatsvond en dat het virus daarna aan boord is gekomen. Dat kan gebeuren door zeer nauwe contacten, dus mensen die de patiënten bijstaan moeten zich goed beschermen. 3 mensen zijn aan het virus overleden, waaronder een Nederlands echtpaar. Passagiers mogen hun hut niet verlaten. Uit cijfers van het consumentencollectief United Consumers blijkt dat de adviesprijs voor benzine in Nederland opnieuw gestegen is. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn automobilisten de laatste tijd steeds meer geld kwijt aan benzine. Vorige week lag de prijs voor een liter euro 95 al op ruim 2,60 euro. Vandaag is dat ruim 2,63 euro. Deze adviesprijs wordt over het algemeen bij tankstations langs de snelweg betaald. Elders ligt de literprijs tot tientallen centen lager. De Amerikaanse importheffing van 25% op auto's en vrachtwagens wordt door de Europese Commissievoorzitter von der Leyen van de hand gewezen. Op de vraag wat zij vindt van het dreigement van de Amerikaanse president Trump, zegt zij dat een deal is. Volgens Trump houdt Europa zich niet aan het handelsakkoord dat vorig jaar zomer is afgesproken, maar een uitleg laat hij achterwege. Het weer, grotendeels bewolkt met in het zuidoosten af en toe regen. Elders ook wat zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het 15 graden. Tot zover het radionieuws op NIWS.
3: De ochtend met Ad. Elke vrijdagmorgen van 9 tot 12 op nieuws.
8: Op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Knoopend Leenderheide en Knoopend Baterdorp 6 kilometer file door een ongeluk 10 minuten vertraging. De grenscontroles zorgen voor 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens. En op de A12 Duitse grens Arnhem bijna 10 minuten vertraging tussen Zevenaar en Knoopend Velp.

0: De Smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
1: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
2: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
3: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
4: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren, catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij Het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen en kom gezellig langs.
5: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
6: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op NIWS. Het bedrijf Instructure, dat achter onderwijssoftware Canvas zit, is het slachtoffer van een cyberaanval geworden. Bij de aanval zouden de gegevens van 275 miljoen studenten, docenten en medewerkers gestolen zijn. Het gaat om namen, mailadressen, studentnummers en berichten tussen gebruikers. Wereldwijd zouden 9000 scholen door deze aanval geraakt zijn. In Nederland gaat het om 44 onderwijsinstellingen. De aanval is opgeëist door Shiny Hunters, de groep die eerder dit jaar ook achter de aanval op telecomprovider Odido zat. Bij een voormalige synagoge in het Londense stadsdeel Tower Hamlets heeft brand gewoed. Volgens de politie raakte voor zover bekend niemand gewond en bleef de schade beperkt. De Britse antiterreurpolitie gaat de zaak onderzoeken. Dit incident volgt op een aantal brandstichtingen en pogingen tot brandstichting gericht tegen Joodse Londenaren. En in Calder's Green werden eind vorige maand 2 Joodse mannen neergestoken. Zij raakten ernstig gewond. De schietpartij in het Amerikaanse Oklahoma, waarbij 23 gewonden vielen, begon met een ruzie. Dat heeft een ooggetuige verklaard. Volgens de 18-jarige man kreeg een groep vrouwen op een feest ruzie. Daarna klonken schoten en brak er paniek uit. Volgens persbureau AP zijn 3 mensen ernstig gewond. Zij verkeren in kritieke toestand. Het feest vond in een recreatiegebied op zo'n 20 kilometer van Oklahoma City plaats. In de EU gaan de lidstaten btw-fraude steviger aanpakken. Dat hebben de Europese financiënministers besloten. Op jaarbasis lopen de lidstaten en de EU tussen de 12,5 miljard en de 32,8 miljard euro vanwege btw-fraude mis. Vooral georganiseerde misdaadgroepen plegen die fraude. De afgelopen jaren is er wel vooruitgang geboekt in de strijd tegen btw-fraude, maar de Europese Unie loopt nog altijd vele miljarden euro's mis. Het weer grotendeels bewolkt met in het zuidoosten af en toe regen. Elders ook wat zon. Bij een matige noordoostenwind is het 15 graden. Tot zover het radionieuws op NIWS.
5: Muziekplezier met Reinier. Elke vrijdagmiddag van 1 tot 3 op Nieuws.
8: Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door de controles 5 minuten vertraging tussen Afrit Beek en de Duitse grens in 2 kilometer file. 7 kilometer file op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen Zevenaar en Knoopend Velperbroek. Een kwartier vertraging. En dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug.

0: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleeningenriool.nl.
1: DJ School International Breda is de DJ-school van Europa. Waar iedereen terecht kan voor professionele DJ- en producerlessen. Wij werken aan jouw muzikale talent. Kijk op de website www.djschoolinternational.com voor meer informatie. DJ worden is meer dan op een playknop drukken.
2: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
3: Iedereen is anders. Andere smaak, andere wensen. Sibo Vloeren zijn wij. Vind jouw stijl en creëer jouw vloer. Jouw vloer in jouw stijl. Sibovloeren.nl.
4: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
0: Ruby Tools. Het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Ruby app voor alle informatie. Of ga naar www.ruby.com.
5: Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stukwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
6: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op NIWS. De Rotterdamse kantonrechter vindt dat olie- en gasbedrijf ExxonMobil in Nederland meerdere jaren de pensioenen van oud-medewerkers te weinig verhoogd heeft. De rechter zegt dat het bedrijf in strijd met gemaakte afspraken en goed werkgeverschap gehandeld heeft. Tussen 2021 tot en met 2024 bleef de indexatie van de pensioenen achter en in 2024 kregen de gepensioneerden helemaal geen pensioenverhoging, terwijl de werknemers wel een flinke loonsverhoging kregen. In Zweden wordt een nieuwe inlichtingendienst opgericht die zich gaat richten op buitenlandse kwesties. De Zweedse buitenlandminister Stenegaard vergelijkt de nieuwe dienst UND, die begin volgend jaar moet functioneren, met de Britse dienst MI6. De UND gaat ook een deel van de verantwoordelijkheden van de militaire inlichtingendienst overnemen en trekt op met de Binnenlandse Veiligheidsdienst SEPO en de Zweedse krijgsmacht. In Roemenië heeft het parlement de regering weggestemd. Vorige maand stapte de sociaal-democratische PSD al op omdat de regering van plan was impopulaire bezuinigingen door te voeren. De Roemeense president Nicos Ordan liet gisteren weten dat hij zijn uiterste best gaat doen om Roemenië in het pro-westerse spoor te houden. Hij zei dat politieke discussies moeilijk worden, maar dat het zijn verantwoordelijkheid is om Roemenië in de juiste richting te loodsen. De band Chef Special treedt vandaag niet meer op het Bevrijdingsfestival in Utrecht en Assen op, omdat de griep besloten heeft om ook bij ons langs te komen, waardoor we er vandaag niet bij kunnen zijn, schrijft de groep op Instagram. Chef Special baalt daar ontzettend van. Op het Bevrijdingsfestival in Utrecht zal Miss Montreal de band vervangen en in Assen treden Xander de Busonnier, de M&M-band en Sven Versteeg op om het gat te dichten dat ontstaan is door de uitval van Chef Special. Het weer grotendeels bewolkt met in het zuidoosten af en toe regen. Elders ook wat zon. Bij een matige noordoostenwind is het 15 graden. Tot zover het radionieuws op NIWS.
8: Na een ernstig ongeluk op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland is de weg dicht bij de grens en je moet dus omrijden. Dat gaat via Enschede over de A35, in Duitsland over de A54 en verder over de A31. Afsluiting, het duurt volgens Rijkswaterstaat nog tot 8 uur vanavond. Verder een kwartier vertraging op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij knooppunt Velperbroek door de werkzaamheden aan de IJsselbrug.

0: een ongeluk op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Bij de grens een afgesloten snelweg. Je moet daar omrijden. Dat gaat via Enschede over de A35 en dan vervolgens Duitsland in via de A54 en de A31. Afsluiting duurt nog tot 8 uur volgens Rijkswaterstaat. Slecht wegdek van de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch houdt de rechterrijstrook bij afrit Everdingen dicht. 9 kilometer file daar en 20 minuten vertraging. 10 minuten vertraging op de A12 Utrecht-Duitsland bij Westervoort. En de andere kant op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij knooppunt Velperbroek. 8 kilometer file en ook daar een klein kwartiertje vertraging.
1: Dit zijn de grootste popjuwelen uit de Nieuws Top 500.

0: to let you know you're one of my kind.
1: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
2: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren? Catering aan huis? Of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen. En kom gezellig langs.
3: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
4: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
5: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
6: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
7: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op NIWS. Vanmiddag was er voor het vrijheidsdefilé in Wageningen weer flink veel belangstelling. Naast veteranen uit de Tweede Wereldoorlog liepen er militairen uit 25 landen in de militaire optocht mee. 11 Britse, 10 Nederlandse en een Canadese veteraan liepen voorop. Het gaat hier om mensen die aan de bevrijding in Nederland hebben bijgedragen. De veteranen werden gevolgd door militairen uit onder andere Duitsland, Groot-Brittannië, België, Noorwegen, de Verenigde Staten, Frankrijk en Polen. De Oekraïense president Zelensky meldt op sociale media dat hij Bahrein heeft bezocht en daar een productief gesprek met de koning heeft gehad. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is de veiligheidservaring met Bahrein te delen om levens te beschermen. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten uitbrak, kregen de golfstaten ook met forse Iraanse droneaanvallen te maken. Oekraïne heeft veel ervaring met het uitschakelen van dit soort onbemande toestellen. De Britse premier Starmer slaat dreigende taal uit en zegt dat het niet zonder gevolgen blijft als duidelijk wordt dat een ander land achter het belagen van de Britse Joodse gemeenschap zit. Starmer laat duidelijk aan Iran of elk ander land dat geweld, haat of verdeeldheid in de Britse samenleving wil aanwakkeren weten dat dit niet getolereerd zal worden. In het Verenigd Koninkrijk volgen incidenten elkaar snel op en die zorgen voor onrust binnen de Joodse gemeenschap die uit zo'n 300.000 personen bestaat. Uit onderzoek van een Noors Milieuinstituut blijkt dat het leven in de Noorse fjorden door de zalmindustrie bedreigd wordt. Noorwegen is de grootste producent van zalm ter wereld en die zalm wordt voor de kust in kooien gekweekt. Om het groeiproces te versnellen krijgen de vissen speciale voedingsstoffen, maar het grootste deel daarvan blijft achter in het zeewater. Het gaat om evenveel stikstof, fosfor en koolstof als in de ontlasting van 17,5 tot 30 miljoen mensen zit. Het weer grotendeels bewolkt met in het zuidoosten af en toe regen. Elders ook wat zon. Bij een matige noordoostenwind is het 15 graden. Tot zover het radionieuws op NIWS.
9: Ruim 70 kilometer file in het land. De A1 is dicht vanuit Hengelo naar Duitsland na een dodelijk ongeluk bij de grens. Omrijden via Enschede over de A35 en dan in Duitsland verder over de A54 en de A31. De weg blijft dicht tot een uur of 8 volgens Rijkswaterstaat. Rechterrijstrook van de A2 is dicht vanuit Utrecht naar Den Bosch bij afrit Everdingen. Slecht wegdek daar veroorzaakt 20 minuten vertraging. 10 minuutjes op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens bij Westervoort. 10 minuten vertraging ook de andere kant op vanuit Duitsland naar Arnhem op de A12. Daar staat de file bij knooppunt Velperbroek en is 6 kilometer. En bergingswerkzaamheden op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem bij Westervoort. 3 kilometer file daar, kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht.

0: Duitse grens gebeurde een ernstig ongeluk bij de grenscontroles. De weg is daar dicht tot 8 uur vanavond. Tot die tijd omrijden via Enschede over de A35. En in Duitsland verder over de A54 en de A31. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch, bij Afrit Everdingen een half uur vertraging. Slecht wegdek, daar houdt de rechterrijstrook dicht. 20 minuten vertraging op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. En bergingswerkzaamheden die blokkeren de rechterrijstrook van de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem bij Westervoort. 3 kilometer file daar, half uur vertraging.
1: De mooiste songs uit 65 jaar popmuziek. Dit is het beste uit de nieuwste top 500.

0: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
1: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
2: Robi Tools. Het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Robi app voor alle informatie. Of ga naar www.robi.com. Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
3: Iedereen is anders. Andere smaak, andere wensen. Sibo Vloeren zijn wij. Vind jouw stijl en creëer jouw vloer. Jouw vloer in jouw stijl. Sibovloeren.nl.
4: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
5: Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stucwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
6: DJ School International Breda is de DJ-school van Europa. Waar iedereen terecht kan voor professionele DJ- en producerlessen. Wij werken aan jouw muzikale talent. Kijk op de website www.djschoolinternational.com voor meer informatie. DJ worden is meer dan op een playknop drukken.
7: Bij Medifit Breda draait alles om jou. Persoonlijke begeleiding, slimme trainingsprogramma's en moderne fitness. Van vrije fitness en personal training tot e-gym, Milon en groepslessen. Wil jij sterker worden, fitter leven en resultaat zien? Plan nu een gratis intake via medifitbreda.nl. Medifit Breda. Jouw doelen, onze begeleiding.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op NIWS. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn hulpverleners bezig met de evacuatie van 2 ernstig zieke patiënten aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Zij worden voor behandeling naar Nederland overgebracht. De patiënten zouden stabiel zijn. Op het schip brak het hantavirus uit, waaraan 3 passagiers overleden. WHO meldt dat voor deze evacuatie van de 2 ziekste patiënten wordt samengewerkt met de autoriteiten in Nederland en Kaapverdië en het bedrijf achter het schip Oceanwide Expeditions. Premier Rob Jetten wil graag dat Bevrijdingsdag een nationale vrije dag wordt. Tegen de NOS zei Jetten: laten we kijken of we dit met werkgevers voor elkaar kunnen boksen. We gaan dit binnenkort bespreken, want we willen 5 mei nog mooier en met nog meer mensen vieren. Bevrijdingsdag is een officiële feestdag, maar geen automatische vrije dag, behalve in een lustrumjaar. Oud-premier Rutte probeerde jaren geleden ook al om van 5 mei een vrije dag te maken. Files die door grenscontroles in Duitsland ontstaan, hebben opnieuw iemand het leven gekost. Op de A1 ter hoogte van de Lutte vond aan het begin van de middag een fataal ongeluk plaats. Een bestelbus botste achter op een vrachtwagen. De bestuurder van de bestelbus kwam om het leven. In het najaar van 2024 ging het op dit traject ook al 2 keer mis, met de dood als gevolg. Vandaag moet het verkeer op de A1 richting Duitsland rekening houden met extra vertraging. Eind april heeft de Belgische politie 5 Nederlanders opgepakt nadat er 208 kilo cocaïne in een bedrijvenloods in het Belgische Randst werd aangetroffen. Het parket van Antwerpen zegt dat er ook een Belg is gearresteerd. Op 22 april kreeg de politie een melding binnen over opvallend veel auto's bij een bedrijventerrein. De avond ervoor was daar een container gelost. De 6 verdachten zijn in de leeftijd van 22 tot 31 jaar oud. Ze worden verdacht van de invoer van verdovende middelen. Het weer grotendeels droog, behalve in het zuidoosten, daar kan nog wat regen vallen. In de nacht hebben het zuiden en het oosten met regen te maken. Het kwik daalt naar een graad of 10. Tot zover het radionieuws op NIWS.
9: Er staat nog geen 100 kilometer file bij elkaar. Het is een stuk rustiger dan normaal op dinsdag op dit tijdstip. De A1 is wel dicht vanuit Hengelo naar Duitsland. Dat is bij de Duitse grens na een ongeluk. De weg blijft tot 8 uur dicht. Dus tot die tijd omrijden via Enschede over de A35. De Duitse A54 en de Duitse A31. Dan de A2 Utrecht-Den Bosch bij Alfred Eveningen. Slecht wegdek, rechterrijstrook is dicht. En zodoende 11 kilometer file vanuit Utrecht-Papendorp duurt er een half uur langer over. Half uur vertraging op de A15, Europoort-Gorkum. Bij Hendrik Ido Ambacht nog 5 kilometer file. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen. 12 kilometer file en ook daar bijna een half uur tijdsverlies.
10: Onderweg naar huis. Dit is Spitsmix.

0: gekregen op zo'n dinsdag rond dit tijdstip. Heeft natuurlijk alles te maken met Bevrijdingsdag. A1 is nog wel steeds dicht vanuit Hengelo naar Duitsland. Na een ernstig ongeluk bij de grens. Tot 8 uur is de weg dicht, dus 8 uur omrijden via Enschede over de A35. De Duitse A54 en de Duitse A31. Slecht wegdek op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Rechterrijstrook is dicht bij Alfred Everdingen. Daardoor 11 kilometer file en een half uur vertraging. Twee rijstroken van de A4 zijn dicht vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Rijswijk na een ongeluk. 20 minuten oponthoud daar. 50 minuten vertraging op de A15 vanuit Europoort naar Gorkum. Dat is na een ongeluk bij Hendrik Ido Ambacht. 5 kilometer file. Ze zijn bezig met bergingswerkzaamheden en daarvoor zijn nog steeds twee rijstroken dicht. En op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum voor knooppunt Everdingen 13 kilometer file met 25 minuten oponthoud.
1: Snelle hits onderweg naar huis. Dit is Spitsmix.

0: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
1: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
2: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
3: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
4: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren, catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen en kom gezellig langs.
5: De Smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is de plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
6: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Nieuws NIWS.
8: De VS noemt de Iraanse aanvallen van gisteren geen schending van het staakt-het-vuren met Iran. Daarom hervat Amerika de gevechten voorlopig ook niet. Toch melden de Verenigde Arabische Emiraten alweer nieuwe Iraanse drone- en raketaanvallen. Volgens de VS waren eerdere aanvallen beperkt en niet ernstig genoeg om het bestand te breken. Intussen proberen Amerikaanse troepen handelsschepen veilig door de straat van Hormuz te begeleiden. Het bestand met Iran staat al weken onder druk. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn hulpverleners bezig met de evacuatie van 3 ernstig zieke patiënten aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Zij worden voor behandeling naar Nederland overgebracht. De patiënten zouden stabiel zijn. Op het schip brak het Hanta-virus uit, waaraan al 3 passagiers zijn overleden. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO meldt dat voor deze evacuatie van de ziekste patiënten wordt samengewerkt met de autoriteiten in Nederland en Kaapverdië en met de eigenaar van het cruiseschip. De files die door grenscontroles in Duitsland ontstaan hebben opnieuw iemand het leven gekost. Op de A1 ter hoogte van de Lutte vond aan het begin van de middag een fataal ongeluk plaats. Een bestelbus botste achter op een vrachtwagen. De bestuurder van die bestelbus kwam om het leven. In het najaar van 2024 ging het op dit traject ook al 2 keer mis, met de dood als gevolg. Vandaag moet het verkeer op de A1 richting Duitsland daarom rekening houden met extra vertraging. En vanaf volgende week kun je geldprijzen winnen als je blikjes en flesjes inlevert via statiegeldautomaten die met Tikkie uitbetalen. Die actie moet ervoor zorgen dat meer verpakkingen worden ingeleverd. Sinds 2021 halen producenten de wettelijke doelstelling van 90% namelijk niet. En na druk van de toezichthouder komen er extra maatregelen zoals meer inleverpunten en snellere reparaties. De overheid kijkt intussen naar nog strengere regels om het zwerfafval verder terug te dringen. Het weer grotendeels droog met in het zuidoosten kans op wat regen. In de nacht valt er regen in het zuiden en oosten bij een graad of 10 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Morgen krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radio nieuws op Nieuws NIWS.
9: Er zijn minder files dan normaal op dit tijdstip. Meeste vertraging loop je op rond Rotterdam, bij Utrecht en ook bij Arnhem. En een ongeluk op de A1 vanuit Hengelo naar de Duitse grens bij Oldenzaal-Zuid. Een kwartier vertraging. Verderop is de weg zelfs dicht na een ongeluk bij de grens. En dat duurt nog tot 8 uur vanavond. Tot die tijd dus omrijden via Enschede over de A35. En dan in Duitsland verder over de A54 en de A31. De rechterrijstrook van de A2 is dicht vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij afrit Everdingen 10 kilometer file vanaf knooppunt Oude Rijn 20 minuten vertraging. Daardoor ook file op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. Een half uur tijdsverlies. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Rijswijk een ongeluk. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Vanaf Leidschendam een kwartier vertraging. En de A58 is dicht vanuit Eindhoven naar Tilburg. Na een ongeluk met 2 voertuigen en een motorrijder. 2 personenauto's. En daarom is de weg dus dicht voor bergingswerkzaamheden bij Moergestel. Richting Tilburg rij je om via Den Bosch over de A2 en de A65.
10: Snelle hits onderweg naar huis. Dit is Spitsmix.

0: A1 is nog steeds dicht vanuit Hengelo naar Duitsland. Vanaf Oldenzaal-Zuid na een ongeluk bij de grens. Die afsluiting duurt nog tot 8 uur. Tot die tijd omrijden via Enschede over de A35. Verder over de Duitse A54 en de Duitse A31. De A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch gaat in de weg bij Alfred Everdingen. De rechterrijstrook is daar dicht. Vertraging 10 minuten. En op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam ook 10 minuten vertraging bij Rijswijk. Na een ongeluk zijn daar bergingswerkzaamheden in volle gang. En er zijn 2 rijstroken dicht.
1: Snelle hits onderweg naar huis. Dit is Spitsmix.

0: Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stucwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
1: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
2: DJ School International Breda is de DJ-school van Europa. Waar iedereen terecht kan voor professionele DJ- en producerlessen.

0: keuken. De Smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
1: Robitools, het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Robi-app voor alle informatie. Of ga naar www.robi.com.
2: Iedereen is anders. Andere smaak, andere wensen. Sibo Vloeren zijn wij. Vind jouw stijl en creëer jouw vloer. Jouw vloer in jouw stijl. Sibovloeren.nl.
3: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
4: A-plus geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a-plusgeveltechniek.nl.
5: Dit is Ewald van Lunt met het radionieuws op Nieuws en IWS.
6: De man die in het Duitse Leipzig twee mensen heeft doodgereden, deed dat vermoedelijk uit wanhoop. De autoriteiten zien geen aanwijzing voor een politiek of religieus motief. De bestuurder reed met hoge snelheid door een voetgangersgebied en verwondde meerdere mensen. Twee slachtoffers kwamen om het leven, zeker drie andere mensen raakten zwaar gewond. De 33-jarige verdachte zou eerder in een psychiatrische instelling hebben gezeten. De politie onderzoekt nu de toedracht en wat zijn motief was. De VS noemt de Iraanse aanvallen van gisteren geen schending van het staakt-het-vuren met Iran. Daarom hervat Amerika de gevechten voorlopig ook niet. Toch melden de Verenigde Arabische Emiraten alweer nieuwe Iraanse drone- en raketaanvallen. Volgens de VS waren eerdere aanvallen beperkt en niet ernstig genoeg om het bestand te breken. Intussen proberen Amerikaanse troepen handelsschepen veilig door de straat van Hormuz te begeleiden. Het bestand met Iran staat al weken onder druk. De directeur van Milieudefensie stapt over naar Tata Steel, de grootste CO2-uitstoter van Nederland. Donald Pols wordt daar vanaf 1 juni duurzaamheidsdirecteur. Milieudefensie is zeer teleurgesteld en zet hem ook per direct uit zijn functie. De overstap is opvallend, want Pols voerde jarenlang actie tegen grote vervuilers als Tata Steel. Zelf zegt hij dat hij van binnenuit meer kan bereiken met verduurzaming van de grootste CO2-uitstoter. Tata Steel wil niets zeggen over het salaris dat Pols gaat verdienen. En vanaf volgende week kun je geldprijzen winnen als je blikjes en flesjes inlevert via statiegeldautomaten die met tikkie uitbetalen. Die actie moet ervoor zorgen dat meer verpakkingen worden ingeleverd. Sinds 2021 halen producenten de wettelijke doelstelling van 90% namelijk niet. En na druk van de toezichthouder komen er extra maatregelen zoals meer inleverpunten en snellere reparaties. De overheid kijkt intussen naar nog strengere regels om het zwerfafval verder terug te dringen. Het weer grotendeels droog met in het zuidoosten kans op wat regen. In de nacht valt er regen in het zuiden en oosten bij een graad of 10 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Morgen krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden.
5: Tot zover het radionieuws op Nieuws NIWS.
7: 70's met Jacques. Iedere zondagmorgen van 11 tot 12 op Nieuws.
8: Het is gedaan met de avondspits. Alleen de A1 is nog dicht vanuit Hengelo naar Duitsland. Na een ongeluk bij Oldenzaal-Zuid in de file voor de grenscontroles. De weg is dus dicht. Omrijden doe je via Enschede over de A35, de Duitse A54 en de Duitse A31. Als het goed is blijft de weg nog dicht tot 8 uur vanavond.
9: Your request, non-stop.

0: een ongeluk vanmiddag op de A1, de weg Hengelo-Duitsland. Is de weg dicht bij Oldenzaal-Zuid. En dat blijft dan zeker tot 8 uur zo. Dus tot die tijd omrijden via Enschede over de A35. En in Duitsland verder over de A54 en de A31. Grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf afrit Beek 2 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging.
1: Your request non-stop.

0: smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
1: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
2: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren, catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen en kom gezellig langs.
3: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
4: A-plus geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a-plusgeveltechniek.nl.
5: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
6: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
7: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Nieuws NIWS. De drie opvarenden van het cruiseschip Hondius die geëvacueerd worden na een virusuitbraak gaan waarschijnlijk morgen naar Nederland. Het gaat om twee zieke bemanningsleden, een Nederlander en een Brit die dringend medische zorg nodig hebben en nog een mogelijk besmette passagier. Aan boord vielen al drie doden door het Hanta-virus, een Nederlands echtpaar en een Duitse man. Het schip ligt nu bij Kaapverdië en niemand mag er van boord. Na de evacuatie vaart de rest van de passagiers mogelijk verder. De man die in het Duitse Leipzig twee mensen heeft doodgereden, deed dat vermoedelijk uit wanhoop. De autoriteiten zien geen aanwijzing voor een politiek of religieus motief. De bestuurder reed met hoge snelheid door een voetgangersgebied en verwondde meerdere mensen. Twee slachtoffers kwamen om het leven, zeker drie andere mensen raakten zwaar gewond. De 33-jarige verdachte zou eerder in een psychiatrische instelling hebben gezeten. De politie onderzoekt nu de toedracht en wat zijn motief was. De directeur van Milieudefensie stapt over naar Tata Steel, de grootste CO2-uitstoter van Nederland. Donald Pols wordt daar vanaf 1 juni duurzaamheidsdirecteur. Milieudefensie is zeer teleurgesteld en zet hem ook per direct uit zijn functie. De overstap is opvallend, want Pols voerde jarenlang actie tegen grote vervuilers als Tata Steel. Zelf zegt hij dat hij van binnenuit meer kan bereiken met verduurzaming van de grootste CO2-uitstoter. Tata Steel wil niets zeggen over het salaris dat Pols gaat verdienen. En de Amerikaanse president Trump haalt opnieuw uit naar de paus en beschuldigt hem er nu van katholieken in gevaar te brengen omdat hij te soft is over de stelling dat Iran nooit een kernwapen mag krijgen. Maar paus Leo XIV ontkent dat en roept juist op tot een einde aan het geweld in het Midden-Oosten. Ook de Italiaanse premier Meloni noemt Trumps aanval op de paus onaanvaardbaar. De ruzie komt vlak voor een diplomatiek bezoek van de Amerikaanse buitenlandminister Rubio aan het Vaticaan. Het weer grotendeels droog met in het zuidoosten kans op wat regen. In de nacht valt er regen in het zuiden en oosten bij een graad of 10 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Morgen krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op Nieuws NIWS.
4: Only Disco met Jacques. Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op Nieuws.
8: Er zijn geen files meer. De A1 is nog wel dicht vanuit Hengelo naar Duitsland. Na een ongeluk vanmiddag bij de grenscontroles bij Hollandsdal-Zuid is de afsluiting. Omrijden doe je via Enschede over de A35, de Duitse A54 en de Duitse A31.
9: Your request non-stop.

0: Assis Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleeningenriool.nl.
1: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
0: Robitools, het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Robi-app voor alle informatie. Of ga naar www.robi.com.
2: Iedereen is anders. Andere smaak, andere wensen. Sibo Vloeren zijn wij. Vind jouw stijl en creëer jouw vloer. Jouw vloer in jouw stijl. Sibovloeren.nl.
3: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
2: Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stucwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
4: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Nieuws NIWS. In Portugal zijn opnieuw 15 mensen opgepakt in een onderzoek naar politiegeweld tegen migranten. Daarmee zit het totaal nu op 25 verdachten, onder wie meerdere agenten. Twee politiemedewerkers zouden worden verdacht van marteling en machtsmisbruik. Beelden van het geweld zouden zijn gedeeld in chatgroepen met collega's. Mogelijk zijn anderen opgepakt omdat ze de misstanden niet hebben gemeld. Volgens Amnesty International wijst de zaak op een diepgeworteld probleem binnen de Portugese politie. De man die in het Duitse Leipzig op mensen is ingereden moet van de rechter worden opgenomen in een psychiatrische instelling. De 33-jarige Duitser wordt verdacht van een dubbele moord en meerdere pogingen tot moord. Volgens de autoriteiten was hij mogelijk verminderd toerekeningsvatbaar. Hij zat eerder al vrijwillig in een psychiatrisch ziekenhuis. De verdachte was ook al bekend bij de politie vanwege bedreigingen en beledigingen. Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen voor een politiek of religieus motief gevonden. In Rusland worden rond de dag van de overwinning op de 9e opnieuw zware internetbeperkingen ingevoerd. In verschillende steden viel het mobiele internet al uit en waren er zelfs basiswebsites onbereikbaar. En nemen veel Russen opvallend veel contant geld op uit angst voor verdere verstoringen. Het Kremlin waarschuwt dat er in de komende dagen nog meer beperkingen kunnen volgen. Sociale media en apps zijn al langer deels of helemaal geblokkeerd in Rusland. De kritiek erop groeit, maar protesten zijn zeldzaam. En de Amerikaanse president Trump haalt opnieuw uit naar de paus en beschuldigt hem er nu van katholieken in gevaar te brengen omdat hij te soft is over de stelling dat Iran nooit een kernwapen mag krijgen. Maar paus Leo XIV ontkent dat en roept juist op tot een einde aan het geweld in het Midden-Oosten. Ook de Italiaanse premier Meloni noemt Trumps aanval op de paus onaanvaardbaar. De ruzie komt vlak voor een diplomatiek bezoek van de Amerikaanse buitenlandminister Rubio aan het Vaticaan. Het weer grotendeels droog met in het zuidoosten kans op wat regen. In de nacht valt er regen in het zuiden en oosten bij een graad of 10 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Morgen krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op Nieuws NIWS.
6: Er zijn geen bijzonderheden.
7: Stel je buren alvast maar dat ze de stofzuiger klaarzetten. Want bij dit programma gaan we grondig het stof uit je speakers blazen.
8: Ik zeg van harte welkom bij jouw wekelijkse gitaarprogramma met de naam Bart's Guitar Platform hier op NIWS. De naam is Bart van der Heuvel. Het is dinsdagavond, even over de klok van 9, 5 mei 2026. En je weet het, Bart's Guitar Platform wordt gepresenteerd door mij. De muziek wordt samengesteld door Luc Jansen. En in het aankomende uurtje, we gaan gewoon weer lekker op zoek naar de heerlijkste gitaarmuziek. En die komt uit de stromingen rock'n'roll, punk, Motown sound, psychedelic sound, reggae, disco, country, soul en blues. Heb je meegeteld? Het zijn er 9. En live muziek at the bottom of the hour. Je hebt Status Quo op je radio. En we sluiten af met een heerlijk surfnummer. Pak af als je badpak maar. Maar de opening van Bart's Guitar Platform wordt altijd verzorgd door de gitaarmeester James Marshall Hendricks. We zijn bezig met outtakes van het album Access Bold as Love. Allemaal van die studiotakes die de eindmix niet mochten halen. Maar ook demo's. En deze week draai ik het nummer Ain't No Telling. Het is een demo, maar zo goed als met de originele tekst, maar duidelijk wat anders ingezongen. Eigenlijk denk ik meer bedoeld als grapje. Ik zeg welkom bij Bart's Guitar Platform hier op NEWS.

0: Om hoe kunnen we een wat saai liedje toch nog wat meer enerverend inzingen? Is wel weer gelukt, Hendrix, dankjewel.
1: Jouw favoriet online nieuws: M-E-W-S.
0: We blijven in de jaren 60 en we stappen als eerste de rock'n'roll binnen. Deze week heb ik de muziek van The Animals. Je hoort zo het nummer Dimples. John Lee Hooker schreef het en nam het erop in maart 1956 als eerste. Door The Animals is het opgenomen 31 juli 1946 en kwam uit op hun debuutalbum met de titel, daar is hij, de open deur, The Animals.

0: de muziekstroming punk hoorde je de Cortina's met het nummer Defiant Pose. En dit was hun tweede single en werd net als de eerste uitgebracht op Step Forward Records. Eigendom van Miles Copperland en Mark Perry. En zij waren de managers van The Police. En de single Defiant Pose kwam 6 december 1977 uit. En tenslotte de Cortina's, genoemd naar de Ford Cortina. En komen uit Bristol in Engeland. Van de punk stappen we de Motown Sound binnen. En voor deze week heb ik de muziek van Marble John met het nummer It's Catching. Het is een soulnummer, geschreven door Danny Parkeren en Henderson Tykepin. Hallo Holland, Dozier en Holland dan een vrije dag. De muzikale begeleiding is van Booker T en de MG's. Waren de Funk Brothers, de houseband van Motown Records, dan ook op vakantie of zo? Nee. Mabel John. Zij werkte bij de verzekeringmaatschappij Eigendom van Barry Gordon, Gordy, zijn moeder. In 1959 bracht Mabel John haar eerste single uit op United Records. Eigendom van Barry Gordy en zo later overgaan in Tamla Records. Maar Mabel John ging weg bij Motown Records en tekende, jawel, dan ging ze naar Stag Records. Maar There Is Always A But zou in 1968 daar weer weggaan en terugkomen bij, precies, Motown Records. And the rest, as they say, is history.
1: Detroit, Michigan, the home of Motown. This is the Tamla Motown Sound.

0: Je pakt een paar gitaren, gooit er een bak distortion overheen en je hebt gewoon een motorblok van een Harley dat doorschakelt, zullen we maar zeggen. We waren duidelijk in de stroming de psychedelic sound aanwezig. Je hoorde Peace Pipe met het nummer A Biker's Tune. Band speelde live eigenlijk alleen maar in Zuid-Californië en Arizona. Bracht slechts één single uit in 1969 met de titel The Sun Won't Shine Forever met Lazy River aan de B-kant. Ze namen ook wel een compleet album op, maar dat brachten ze niet uit. Omdat de band gewoon simpel stopte met te bestaan. In 1995 nam Rockadelic Records het initiatief om het alsnog, jawel, op vinyl uit te brengen. A Biker's Tune staat dan ook als eerste nummer aan de B-kant van dit album.
1: Jouw favoriete online nieuws, N-E-W-S.
0: Tijd voor de muziekstroming reggae. Deze week hoor je de muziek van Glenn Adams met Look Before You Leap. Is een reggae nummer, maar is in de stijlstroming geschreven, uitgevoerd van ska. Glenn Adams is samen te horen met Bubba Brooks in dit nummer en staat aan de B-kant van de single, want dit is weer zo'n mooie single onder het motto 2 bands voor de prijs

mag ik even? Ik bedoel, dit is niet de bedoeling, begrijp u? U mag dan wel zingen op het Styx label en in een Motown item zitten, maar wij willen toch nu iets van ska reggae-achtig. Soul komt dadelijk weer langs.

0: De muziekstroming disco hoorde je Sister Sledge met nummer Lost in Music. Zo dadelijk voor u nog drie muziekstromingen te gaan en dan de afsluiter met een mooi surfnummer. Maar eerst dit.
1: As you noticed, we're at the bottom of the hour. It's time for some live tracks, Bart.
0: Jawel, staan weer twee live nummers voor je klaar bij Bart's Guitar Flat Platform. Deze week de band Status Quo op bezoek. Het album heeft de titel Live Alive Quo. En kwam uit 2019.

november 1992. Opname hiervoor vond de plaats in Sutton Park in Birmingham in Engeland, 30 augustus 1992. Je hoort eerst Whatever You Want. Ik draai gewoon wat lekkers voor je. En daarna Hold Your Back. Hier is Status Quo live.

0: Status Quo op de radio. Lekker live. De Bart's Guitar Platform. Je hoorde Hold Your Back. En daarvoor Whatever You Want. Uit 1992.
1: Jouw favoriet online. Nieuws. M-E-W-S.
0: Tijd voor de muziekstroming country. Je hoort de muziek van String Bean. En je hoort zo het nummer Good Old Mountain Dew. Uit 1934. Het is niet alleen titel van een nummer, maar het is ook een alcoholische drank. Het nummer is geschreven door Bascom Lamar Lutsford. En hij heeft aan de wieg gestaan van dit drankje. Wat uiteindelijk verkocht werd aan meneer PepsiCo. Die het de persoonsnaam Willy de Hillbilly creëerde. En dat is de beeltenis die staat op het groen gekleurde flesje waarin deze alcoholische drank wordt verkocht. Geen idee of je nog zo'n flesje te pakken kan krijgen, want de plaat praat er natuurlijk over.

Sinds Eric Clapton niet meer de show afsluit, is er achter de schermen een enorm gevecht, vindt er plaats. Elke week. En elke week is het weer tussen gitaristen. Eens even kijken, deze schuift dicht. Dit is even aanklikken. Zie wie deze week gewonnen heeft.

0: Ja, dat was hij weer. Stevie Ray Vaughan uit 1983 met Texas Flood. Deze radioprogramma hier in Den Haag in zijn studio heeft een flauw vermoeden dat hij, dat persoon die in Rotterdam, weet je, de muziek samenstelt voor Bart's Guitar Platform, dat hij dit een beetje met opzet doet. Ja, kan natuurlijk ook nog aan Petra Dillema liggen, want die houdt nogal van Stevie Ray Vaughan. Oh, het is samenzwering. Niet alleen in de politiek, maar ook tijdens de radioprogramma's. Buurvrouw, hoe is het met jou?
1: Oh, I think we've come to the end.
0: Dat kunnen we wel veilig zeggen, ja. We zijn alweer aan het einde gekomen van Bart's Guitar Platform deze week. Luc Jansen, ja, ik was even zijn naam vergeten. En ik zeg hartelijk dank voor het luisteren. Ik heb nog één nummer voor je in de player staan. Het is lekker kort en bondig. Het is een surfnummer. Dus trek alvast je badpak maar aan. Hopla, kan. Hier zijn de Ventures met een nummer met de titel No Trespassing. Ik zeg, blijf gezond. Natuurlijk van elkaar. Hey, graag weer tot de volgende week. Maken we gewoon weer met z'n tweeën een heerlijk Bart's Guitar Platformpje weer. Een mooie nieuwe voor jou. Ik zeg tot dan. Joep, doei!
2: Are you ready to go surfing?

0: Plus geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via aplusgeveltechniek.nl.
1: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
2: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
3: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering. En onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskliningenriool.nl.
4: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
5: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren, catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen en kom gezellig langs.
6: De Smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
7: Dit is Ewald van Lunt met het radionieuws op Nieuws NIWS. Iran noemt Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. In Portugal zijn opnieuw 15 mensen opgepakt in een onderzoek naar politiegeweld tegen migranten. Daarmee zit het totaal nu op 25 verdachten, onder wie meerdere agenten. Twee politiemedewerkers zouden worden verdacht van marteling en machtsmisbruik. Beelden van het geweld zouden zijn gedeeld in chatgroepen met collega's. Mogelijk zijn anderen opgepakt omdat ze de misstanden niet hebben gemeld. Volgens Amnesty International wijst de zaak op een diepgeworteld probleem binnen de Portugese politie. De man die in het Duitse Leipzig op mensen is ingereden moet van de rechter worden opgenomen in een psychiatrische instelling. De 33-jarige Duitser wordt verdacht van een dubbele moord en meerdere pogingen tot moord. Volgens de autoriteiten was hij mogelijk verminderd toerekeningsvatbaar. Hij zat eerder al vrijwillig in een psychiatrisch ziekenhuis. De verdachte was ook al bekend bij de politie vanwege bedreigingen en beledigingen. Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen voor een politiek of religieus motief gevonden. En in Rusland worden rond de dag van de overwinning op de 9e opnieuw zware internetbeperkingen ingevoerd. In verschillende steden viel het mobiele internet al uit en waren er zelfs basiswebsites onbereikbaar. En nemen veel Russen opvallend veel contant geld op uit angst voor verdere verstoringen. Het Kremlin waarschuwt dat er in de komende dagen nog meer beperkingen kunnen volgen. Sociale media en apps zijn al langer deels of helemaal geblokkeerd in Rusland. De kritiek erop groeit, maar protesten zijn zeldzaam. Het weer grotendeels droog met in het zuidoosten kans op wat regen. In de nacht valt er regen in het zuiden en oosten bij een graad of 10 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Morgen krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op Nieuws NIWS.

0: Bij Medifit Breda draait alles om jou. Persoonlijke begeleiding, slimme trainingsprogramma's en moderne fitness. Van vrije fitness en personal training tot e-gym, Milon en groepslessen. Wil jij sterker worden, fitter leven en resultaat zien? Plan nu een gratis intake via medifitbreda.nl. Medifit Breda. Jouw doelen, onze begeleiding.
1: Robby Tools. Het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Robby-app voor alle informatie. Of ga naar www.robby.com.
2: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
3: Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stucwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
4: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
5: A-plus Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a-plusgeveltechniek.nl.
6: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
7: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Nieuws NIWS. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Die velden waren sinds 1998 gesloten, maar moeten vanaf 2028 weer gas gaan leveren. Het gaat om grote reserves die naar Duitsland worden geëxporteerd. Noorwegen stelt ook 70 nieuwe gebieden open voor de olie- en gaswinning. Het land is na de oorlog in Oekraïne de belangrijkste gasleverancier van Europa geworden. En sinds de oorlog met Iran komt er ook minder LNG uit het Midden-Oosten onze kant op. In Portugal zijn opnieuw 15 mensen opgepakt in een onderzoek naar politiegeweld tegen migranten. Daarmee zit het totaal nu op 25 verdachten, onder wie meerdere agenten. 2 politiemedewerkers zouden worden verdacht van marteling en machtsmisbruik. Beelden van het geweld zouden zijn gedeeld in chatgroepen met collega's. Mogelijk zijn anderen opgepakt omdat ze de misstanden niet hebben gemeld. Volgens Amnesty International wijst de zaak op een diepgeworteld probleem binnen de Portugese politie. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. En de Russische staat heeft zich een groot landbouwbedrijf toegeëigend en de eigenaar ervan zit vast. Het gaat om miljardair Vadim Moscovich, die wordt verdacht van corruptie. En de rechter besloot dat de meerderheid van de aandelen naar de staat gaat. Moscovich ontkent de beschuldigingen. Hij zit al sinds vorig jaar in de cel. Sinds de oorlog in Oekraïne neemt Rusland vaker bedrijven van rijke zakenlieden over. In totaal zou er al voor tientallen miljarden euro's aan bezittingen zijn genationaliseerd door het Kremlin. Het weer, er valt deze nacht regen in het zuiden en oosten bij een graad of 10 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Overdag krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op Nieuws NIWS.

0: De Smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
1: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl. Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
2: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
3: A-plus Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a-plusgeveltechniek.nl.
4: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren? Catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen en kom gezellig langs.
5: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een

0: Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stucwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
1: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
2: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
1: Robitools, het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Robi-app voor alle informatie. Of ga naar www.robi.com.
3: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
4: A-plus geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a-plus-geveltechniek.nl. Time Out met Angelique. Iedere vrijdagmiddag van 12 tot 1 op Nieuws.

0: Plus geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via aplusgeveltechniek.nl.
1: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren? Catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen en kom gezellig langs.
2: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskliningenriool.nl.
3: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
4: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
5: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
6: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
0: De tijd staat even stil met Peter. Elke maandag tot en met donderdagmorgen van 9 tot 12 op Nieuws.